lig aan een parfummetjes en touchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten druk.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwam het tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het 2e jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

Nederland. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. Het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. Het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Artsen zonder grenzen slaat alarm over de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo, omdat de ziekte zich sneller verspreidt dan bij eerdere uitbraken. Er zijn al ruim 900 vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 vermoedelijke sterfgevallen gemeld. De boosdoener is de Bundibugyo-variant van het ebola-virus, waarvoor nog geen goedgekeurd vaccin bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie wil daarom snelle actie en veilige begrafenissen om verdere verspreiding te voorkomen. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. En het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de tweede aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Parijs zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor 100.000 mensen. En op de A67 bij Lierop in Noord-Brabant is vannacht een overleden man gevonden die was aangereden op de snelweg. Hoe hij daar terecht kwam is nog onduidelijk. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan waarvoor de weg werd afgesloten. Mogelijk lag of liep de man al voor de aanrijding op de weg. De melding kwam rond 1 uur vannacht binnen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.

0: zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de 2e aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Parijs zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichtingen en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor 100.000 mensen. En op de A67 bij Lierop in Noord-Brabant is vannacht een overleden man gevonden die was aangereden op de snelweg. Hoe hij daar terecht kwam is nog onduidelijk. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan waarvoor de weg werd afgesloten. Mogelijk lag of liep de man al voor de aanrijding op de weg. De melding kwam rond 1 uur vannacht binnen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het radionieuws.
1: Radio America met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
4: Rienes van de Meer in de morgen.
1: Zondagmorgen rond 9:30. Radio America met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de 2e aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden, net als vorig jaar, zo'n 100.000 mensen verwacht. En noodweer in België heeft gisteravond veel schade veroorzaakt, met hagel van het formaat golfbal en tientallen gewonden op een festival. Op X werden volop filmpjes gedeeld van de hagelstenen. Op meerdere plekken moesten bestuurders uit hun auto worden gered. Vooral in Wallonië stonden straten en wegen onder water. De brandweer kreeg 100 oproepen en ook het treinverkeer lag op meerdere trajecten stil door blikseminslag en modderstromen. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het radionieuws.

0: Goedemorgen. Kopje koffie?
1: Ja, Otto.
2: Nou, zeker. Nou, we hebben het trouwens net op, dus dankjewel daarvoor.
1: Nou ja, goed, jij drukte er net per ongeluk het verkeerde knopje in, zag.
2: Ja, jij zei, probeer jij nou nog eens een keertje. Ik zeg, dat gaat mis. Maar ja, jij wou me niet geloven.
1: Ja, nou ja, goed. Het is allemaal dik voor de bakken gekomen.
2: Maar gelukkig zat jij naast me, het was opgelost.
1: Heel snel, ja.
2: Nee, ja. Maar...
1: Nee, maar kijk, het is zo, Otto, die hebben ook zo'n klein dingetje voor hem liggen. En daar kan hij knopjes in drukken voor de microfoon en een plaatje starten bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, ik zei tegen Otto, ik zei, druk dat knopje maar in. Even proberen. Ja, toen ging het programma een beetje raar doen. Toen ging ineens de non-stop over in het nieuws en weet ik veel wat, geloof ik. En een oud programma natuurlijk.
2: Maar goed, we zijn er weer. En we gaan de komende 2 uurtjes gaan het weer heel gezellig voor je maken. Waar jij je ook maar bevindt. Mocht je wat te melden hebben, doe het. Wil je een plaatje horen, doe het. En wij vervullen je wensen zoveel mogelijk.
1: Ja, natuurlijk. Een beetje informatie tussendoor, dat kan altijd.
2: En straks nog wel belangrijke informatie over Feyenoord.
1: Oh jezus, komt die weer zo Feyenoord, man.
2: Ja.
1: Heb ik niks over Ajax?
2: Nee. Dat komt bij mij nog ineens de deur in.
1: Oh. Nou, dan maar muziek van Georgie Davis. Human Love. Ah, maak ook maar een grapje.
2: Dat weet ik.
1: 7 minuten over 9.
3: Let me take.

0: goed, volgens mij is het wel een beetje zomer.
1: Ja, goed, maar ik bedoel, die weerkundige gaat altijd van vier kwartalen, drie maanden.
0: Oh, ja, ja, dus, ja. Ja, nou, maar dat is toch pas de laatste zaterdag van juni. Dat,
1: altijd op de 1e juni gaat dat in.
0: Oh, nou, ja, nou dus. Ja, goed.
1: Maar ja, dat maakt verder niet uit. We zitten hier toch voor de muziek.
0: Ach, nou.
1: Dat doen we met Alan Jeffers en Stop Stil. Doen we natuurlijk niet stil. We gaan gewoon door.
0: Ja, natuurlijk. Wat denk jij dan? Dat ik ga stoppen hier?
1: Nee, nee, zeker niet.
0: Dan moet je toch wel heel...
1: heel erg zijn.
0: Dan moet je wel hele goede vermuizen komen.

0: het nummertje Stop Stil komt niet...
1: Ja, maar dat is, daar staan we dus niet stil. Peter ook, goedemorgen. We gaan zo direct jouw verzoekje honoreren. Moet hem even opzoeken.
0: En wie zegt dat?
1: Ja, dat doe jij wel, dat weet ik.
0: Oh, nou ja, goed, dan doe ik het wel even. Hey Peter, van harte beterschap trouwens nog. En zo volgende week eens even een keertje een paar minuutjes vrijmaken voor je. We gaan een nummertje draaien van de Fools. Ja, nee, dat zijn wij niet. Ja, we zijn daar
1: ja, wel. Radio Fools zijn
0: wij. Ja, dat kan wel kloppen, ja. Maar we zijn niet... nee, dat zijn... Maar in ieder geval, de groep die heet de Fools en Sunshine Girl. En dat is een heel leuk nummertje. En dan mag je zelf lekker naar luisteren. Nou, volgens mij doet het niet. Schuif je dat weg.
1: Ja, dan doet het niet, hè?
0: Nee.

0: Nou, leuk nummertje hoor, Otto.
1: Nou, zeker lekker vrouwelijk.
0: Ja, een beetje de moed erin houden.
1: Ja, toch? Zeker.
0: Hey, heb jij nog een leuk plaatje?
1: Ja, ik heb een verzoekje van Peter vanuit het Maastricht ziekenhuis.
0: Oh, jee.
1: En dat is de plaat is Trinity and the First of Juni.
0: Nou, je moet zeggen, de groep
1: heet. De groep is Trinity and the First of Juni.
0: Nou, die kunnen we nog wel van dat telefoonnummer, hè? Wat,
1: ja.
0: Ik heb het zo vaak geprobeerd te bellen, maar het nummer klopt niet meer.
1: Nee, ik krijg ook steeds geen gehoor.
0: Ik krijg alleen maar piep, piep,
1: piep. Piep, piep. Is not
0: ja, in. Maar, ja, niet in gebruik gewoon. Ja, ja, nou ja, goed. Ja. Ze hebben een ander telefoonnummer genomen.

0: één ding valt me eigenlijk op, Peter. Die hebt altijd wel wat natuurlijk. En die weet precies dat het morgen 1 juni is.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: daarom heeft hij dit nummer ook aangegeven voor jou. Maar dat had hij beter morgen in mijn programma kunnen doen.
1: Ja, nou ja, hij kent toch altijd nog iets sturen voor een van jouw programma's van de week. Dat kent toch makkelijk?
0: Ja, nou ja, goed, dat kan altijd.
1: Heb alles bij de hand daar, dus...
0: Nou, nee, niet alles. Hij heeft wel een hoop, maar niet alles.
1: Ja, nou...
0: Zijn studio, die staat hij niet.
1: Nee, maar met de telefoon kan je tegenwoordig ook heel veel, hè?
0: Ja, dat is waar. Nou ja... Hij heeft toch een iPad daar zo. Ja. Kun je ook alles mee doen als ook computer. Dus,
1: en er lopen hele leuke zusters rond. Hè?
0: Oh jee, begint die daar weer over.
1: Nee, maar dat is gewoon zo. Dat mag toch gezegd worden. Ik zeg toch niets verkeerd.
0: Nou, weet ik niet.
1: Er lopen ook leuke zusters rond.
0: Ik hoop niet dat Radio Amerika geblokkeerd wordt.
1: Nee, zeker niet. Oh. Ik zeg niks verkeerds.
0: Oké. Okay. Nee, ja goed. Dan
1: heb Zolang het maar geen seksueel getinte opmerkingen zijn, is er niks aan de hand.
0: Nou, dat weet ik nog net niet. Ja, Facebook mag het niet.
1: Nee,
0: dat
1: maar
0: heb ik al gewerkt, want ik reageer op een berichtje, ik word gelijk geblokkeerd eigenlijk. Ja. Dus het is gewoon een...
1: Ja, maar de waarheid mag je niet meer zeggen in Nederland, hè? Want dan word je gestraft.
0: Nee, het is gewoon een... ik weet het niet. Het heet ook eigenlijk geen Facebook meer, hè?
1: Ja.
0: Nee, het heet tegenwoordig gewoon...
1: Als je de waarheid zegt in Nederland, dan ga je gelijk het strafhoekje in.
0: Ja. Nou, dat komt omdat ze samenwerking hebben met Instagram. Met een ander rot praatprogramma. Lekker door met muziek. Cotley and Cream. En wat gaan ze daar doen? Ja, een Engelsman in New York?

0: Oké. Okay. Ja.
1: Gluttony and Cream.
2: Ja, en toch blijft het ook een heerlijk stukje muziek dit, hè?
1: Ja, maar zou nou niet... een van de twee is toch Sting?
2: Ja.
1: Nou ja, goed. Ja. Ik weet het trouwens niet. Sting heb... ik heb ook een nummertje van dit van een Engels. En er staat een Sting onder alleen.
2: Ja.
1: Dus ja, ik denk dat het gewoon dezelfde is, jongen.
2: Ja, dit is de originele. Dus en, ik vind het een lekker stukje muziek.
1: Nou, er is tot nu toe nog geen verkeersinformatie gemeld.
2: Nee, dus lekker rustig.
1: Alleen moet ik even de mensen waarschuwen in Rotterdam en rond Rotterdam dat de brug afgesloten is.
2: Ja.
1: Van zuid naar noord, van noord naar zuid.
2: En dat is de Erasmusbrug.
1: Ja, dat is de Erasmusbrug.
2: En houd er rekening mee met 10 minuten extra reistijd van noord naar zuid.
1: Nou, ik reed vanmorgen toch hetzelfde hoor.
2: Ja, nee, maar ik bedoel, maar in de loop van de dag wordt het verkeer natuurlijk drukker. Dus ik geef een indicatie wat eventueel een vertraging zou kunnen zijn.
1: Alleen de trend die mag er overheen.
2: Nee, ook niet.
1: Jawel, ik zag hem er net rijden.
2: Ja maar dat is een proeftram. En dat is een proefrit van de tram. Want ze zijn ook die tramrails aan het doen.
1: Hoe kennen nou? Die hebben ze verleden jaar gedaan.
2: Nee, maar ze doen ze weer een stukje. Want er was weer een stukje niet goed gegaan.
1: Oh, vandaar dat je al.
2: Zoals gewoonlijk.
1: Ja, nou ja, het is gewoon... ze moeten geen bruggen maken. Ze moeten gewoon lekker tunnels maken. Onder het water door is wel.
2: En dan hebben we een hoop verkeersalenten kwijt.
1: Dat weet ik wel heel erg zeker. Hé, we gaan eens even kijken, want het is half 10.
2: Tijd voor ome Henk, hè?
1: Ja, het is 9:30 geweest. Een paar seconden eroverheen. Half
2: nou, dat maakt niet uit voor Henk. Als ze maar gedraaid worden.
1: Ja, nou ja, Henk, hebben een hele mooie. Wil je ze horen, mensen? Daar komen ze, hoor.
3: Zondagmorgen rond 9:30.

0: The Birds en Mr. Tambourine Man. En daarvoor hadden we de Hollies, The Air That I Can Breathe. The Beatles. En natuurlijk hadden we er nog eentje, hè? De Beatles, de Hollies, ja. De Beatles, de Hollies, ja. We hebben ze allemaal gehad. Nou, ja. Dat waren de vier van Henk, hè. Dat waren wel
1: lekker. Ja, dat waren zeker lekker, zeker. Henk, complimenten daarvoor.
0: Nou,
1: ik loop Henk wel eens te plagen, maar ik zeg ook de goede dingen, hè.
0: Jij zegt altijd goede dingen. We hebben dol onder elkaar. Dat is heel
1: dat is zeker. Maar we kennen elkaar ook al een paar jaartjes, dus dan kun je wel wat meer zeggen.
0: We
1: zeggen ook dingen, die hoeven de luisteraars niet te weten.
0: Een paar jaartjes? Ja. Volgens mij is het wel bijna een half eeuw.
1: Ja, zo, dat bedoel ik ook. Zullen we eerst die van mij doen of eerst die van jou? Zeg maar.
0: Jij mag nog niet. Jij mag dadelijk gewoon.
1: Oh, het mag dadelijk meer.
0: Ja, je mag dadelijk meer. Nee, ik heb, omdat Henk zo'n lekkere top 3 had, ik denk, weet je wat, ik ga gewoon met Henk mee. Doe met dit nummer van Cat Stevens. Lady Davanville. Mooi nummertje trouwens.
1: Zeker.

0: Ja, ja, dat was Cat Stevens.
1: Ja, wat een verschrikkelijk mooi nummer dit.
0: Ja, nou ja.
1: Ja, echt, dat...
0: Ja, maar ik weet wel krijg. Dat is het. Hey, maar jij had nog een opmerking over Feyenoord of zo?
1: Jawel, jawel.
0: Ja, ja, ja,
1: nou Henk, het is zo. Robin van Persie gaat voorlopig niet weg, want er gaat 12 miljoen kosten in met de verdante allerlei procedures. Morgen is er een belangrijke vergadering van de Raad van Commissarissen met een aantal bestuursleden van Feyenoord. En op 11 juni is de algemene vergadering van de aandeelhouders. En dan wordt naar alle waarschijnlijkheid, zover het nieuws voorstaat, gaan de aandeelhouders akkoord met de nieuwe voorwaarden. En dat wil dus zeggen dat alles in één wordt bij Feyenoord. Feyenoord ook de nieuwe eigenaar van het stadion wordt. En ja, dat er enkele tientallen miljoenen vrijkomen voor onderhoud voor het stadion. Oh. Dit was het.
0: Zo man, miljoenen?
1: Ja, ja.
0: Oké. Nou, dan kunnen ze beter een nieuwe neerzetten.
1: Ja, die kost een beetje duurder.
0: Jouw plaatje is leuk.
1: Willem Duin en Willem.

0: Ik vond dit wel een grappig plaatje om nog eens een keer te draaien.
1: Ja, hij ging, het laatste stukje vind ik wel leuk. Geen benzine kopen. Als we alle mensen nou eens geen benzine kopen, misschien gaat hij dan wel naar beneden die prijs.
0: Nee hoor.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk als,
0: dan moet het wel minimaal een week gebeuren.
1: Nou ja, dat kan toch?
0: Ja.
1: Als iedereen gewoon de auto laat staan en ze nemen de trein, dan wordt de trein duurder. En de benzine wordt goedkoper, want dan verkopen ze gewoon niks meer.
0: Laten we het hopen.
1: Nou ja, goed. Ja, een beetje onzin natuurlijk. Maar goed, ja, dat was het laatste stukje.
0: Ja, en eind van de maand komen er toch een aantal staken in Nederland, hè?
1: Ja, dat...
0: Maar dat zal ik nog wel herhalen in de komende programma's. Nou, dat... Wat bekend van wordt.
1: Ja, dat komt ook op het nieuws, joh. Dat,
0: maar voor zekerheid een extra aandacht kan nooit geen kwaad.
1: Nee, zeker niet. Weet je wat ook geen kwaad kan? Gewoon een lekker nummertje draaien van de Bellamy Brothers. Ken je die?
0: Ja, tuurlijk kennen we die.
1: Ja. Let your love flow. Het is 9 minuutjes... Oh,

0: Let Your Love Flow van de Bellamy Brothers. Ja, weet je wat ik nou zo gek vind? Ik heb een nieuw account aangemaakt op Facebook, omdat ik het andere was geblokkeerd. En dan krijg ik allemaal berichten van...
1: ze willen
0: God
1: je bekeren.
0: Is liefde, ze willen me bekeren, geloof ik.
1: Nou, ik wens ze veel succes.
0: Het gaat niet gebeuren, hoor.
1: Daarom zeg ik ook, ik wens ze veel succes.
0: Want ik zeg alleen maar één ding, ik stem toch nooit op Jetten. Dat is één ding wel zeker. En op beelden stem ik ook niet meer, want dat komt ook niet van de grond.
1: Wat wel van de grond komt, is Simon & Garfunkel met dat hele mooie nummer El Condor Pasa.
0: Oh jee. Is dat zo? Komt die wel? Ja?
1: Ja, dat komt wel mooi van de grond.
0: Oké. Nou ja, goed, dat rijden we natuurlijk.
1: Even een beetje iets leuks, hè?
0: Maar waarom willen ze me nou bekeren op...
1: Misschien ben je wel ondeugend geweest.
0: Ja, volgens mij wel, ja. Ja, ik ben heel ondeugend geweest. Daarom heb ik ook een banden gehad voor 160 dagen.
1: En daarom willen ze je nou dit proberen bij jou.
0: Zijn gewoon schop. Ik denk dat ik ook maar een andere account ga nemen ergens anders. Misschien is dat veel beter dan Facebook. Gezichtsveld noemen ze dat, hè mensen? Nee. Nou, Henk weet er ook alles van. Henk heb ook een keer een bal gehad.

0: Nou, dat was een heerlijk nummertje, moet ik zeggen. Ik heb er nog eentje en dan gaan we door naar het nieuws van 10 uur alweer. Dat wordt er eentje van Boy George, Everything I Own.
1: Tot na 10, hè?
0: Tot na 10, ja. Dan zijn we weer terug met een uurtje herrie. Ja, toch?
1: Zeg
0: het
1: kan.
0: Nee, nee. Maar gewoon lekker gezellig houden.

0: Wat denk jij, Otto? Zou het belangrijk nieuws zijn? Want,
1: geen idee.
0: Nee, eigenlijk niet, hè. Maar ja, goed, we moeten er toch eventjes tussendoor. Ja, we lieten gewoon een plaatje vijf.
1: Ja, de mensen rekenen het
2: in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
3: Bob Krabbendam met het radionieuws. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. In Laos zijn 5 goudzoekers die meer dan een week vastzaten in een overstroomde grot onverwacht zelf naar buiten geklommen. Ze raakten eerder ingesloten door snel stijgend regenwater. Een reddingsteam had pompen ingezet om het waterpeil te verlagen. De mannen zaten onder de modder, hadden huid- en darmklachten en overleefden dagen zonder eten of schoon drinkwater. 2 andere dorpelingen zijn nog vermist en duikers bereiden voor hen een nieuwe zoektocht voor. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden net als vorig jaar zo'n 100.000 mensen verwacht. En in een woning in Rotterdam-Krooswijk is vannacht een 38-jarige man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. 2 mensen die in het huis waren zijn aangehouden, dat meldt de regionale omroep Rijnmond. Het gaat om een man van 40 en een vrouw van 31 jaar. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De politie onderzoekt de zaak. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het radionieuws.

0: Bij deze is het tweede uur geopend.
1: Ja, en het is inmiddels 8 minuutjes over de klok van 10.
0: Ja, we horen Cilly, you know.
1: En net als collega Rienes zei, wees welkom in de tweede uur.
0: Ja, natuurlijk. Iedereen is welkom hier. Je hoorde de Power of Love. Ja, nou ja, goed, dat was een lekker nummertje om even lekker mee te beginnen.
1: Vind je ook? Nou, dat weet ik wel zeker.
0: Een slaapliedje.
1: We gaan even naar Jamaica toe. En dat doen we met Bobby Caldwell.
0: Oh, nou, doe dat toch. Maar daar regent het voor in.
1: Nou, dat is 90% mooi.
0: Dat weet ik wel heel erg zeker. Nou ja, goed, het is ook een beetje in de oerwoud daar zo van.
1: Ja, maar wel mooi schijnt het daar te zijn.
0: Oh ja, heel mooi. Dat weet ik wel zeker. Het enige wat je daar ziet, dat is aangebrande mensen.
1: Ja. Ga je maar uiteindelijk krijg je hier ook een brand.
0: Te veel zon.

0: Oh,
1: Jamaica. Bobby Caldwell en Jamaica.
0: Oh, Jamaica. Oh, ja. Wat een mooi land is dat. Sommige plekjes dan, niet alles, maar de meeste plekjes, daar zijn wel mooi. Ik heb een lekker plaatje. Ik heb hem, ik draai hem helemaal niet vaak. En we horen hem ook helemaal niet vaak. Dit nummer van Linda Carr.

0: Linda Carr en Highway. En dat zong ze samen met The Last Squad.
1: Ja.
0: Ja, dat moet ik er even bij vertellen. Want ja, die zingen natuurlijk op de achtergrond mee. Heb je nog wat nieuws, Otto?
1: Ja, nee, niet bijzonders. Niks, niet bijzonders eigenlijk.
0: Nou ja, gaat allemaal. Nee, maar...
1: We doen lekker een ouwtje. Dat doen we van Royce Royce en The Best Love.
0: The Best Love?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, dus wil. Hey, maar ik hoor alweer een beetje funk, soul en disco zitten te draaien momenteel.
1: Ja, nou ja.
0: Dus wel eens lekker even tussendoor.
1: Tuurlijk zo, weer een keer wat anders.
0: Ja. Moet elke week wat anders zijn, mensen. Nou, we gaan lekker door met deze.
1: Lekkere sound dit.
0: Ja, joh. 17 minuutjes over 10 alweer.

0: Oh, hier krijg ik het echt warm van.
1: Ja, zeker. Een van hun grootste hits.
0: De Best Love, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, dat, ja, nou ja, Wishing on a Star was ook een
1: mooie. Ja, tuurlijk.
0: Ja, ik ga niet zingen, denk ik.
1: En Car Wash natuurlijk.
0: Ja, ja, dat stond mijn auto altijd op vast op dat nummer.
1: Ja.
0: Dat draaide ik altijd de 12 is, dat duurde wat langer. we gaan lekker een plaatje draaien. De plaatje dat draai ik eigenlijk voor Roel. Roel Azaro.
1: Ja.
0: Ken je die?
1: Natuurlijk kennen we die.
0: Oh, wauw, zeg, dat is je collega.
1: Een van de meest trouwe collega's die er is.
0: Sandy Martin. Dus de people from Ibiza. Even lekker wakker worden allemaal.
1: En beentjes van de vloer.
0: Nou, dat wil ik nog niet zo gelijk zeggen. Ja, misschien daar in Spanje wel, maar...
1: Ja, of beentjes op de vloer, net wat je wil.
0: Ja.

0: Nou, helemaal tot het laatste groep.
1: Ja, zeker. Een heerlijk nummertje. Lekker vrolijk. Dus.
0: Ja, People from Ibiza, dat is altijd wel lekker natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, doen we denk ik al Roas Hago gelijk.
1: Nou, inderdaad.
0: Ja, niet omdat het woordje Ibiza er nou voor
1: is. Nou, zeker.
0: De muziek die Roel altijd zeer waardeert.
1: Ik heb ook iets lekkers gevonden.
0: Oh.
1: Ik heb hem nog niet zo vaak gedraaid, maar ik heb hem wel eens hier gehoord op Radio Amerika. Ralph McDonald en Bill Withers met In the Name of Love.
0: In the Name of Love. Lekker rustig, man.

0: zo'n lekker stukje rustige muziek.
1: Ralph Donald en The Whites met In the Name of Love.
0: Nou, ik vond het wel heel erg rustig. Ik denk dat de mensen nu allemaal in slaap
1: gaan. Nou, denk ik niet hoor.
0: Nee, denk je?
1: Even een rustpuntje. Dat doe jij ook wel eens.
0: Ja, natuurlijk. Gooi je altijd een rustpuntje erin. Ja. Maar dit keer doe ik het niet. Dit keer ga ik gewoon een lekker plaatje draaien van Kid Creole en zijn kokosnoten. Of te zeggen de coconuts. Que pasa?
1: En dat is ook lekker.
0: Ja, dat hoort er ook bij gewoon.

0: Zo, ja, venijnen. Kid Creole de Coconut.
1: Ja, ook een stukje vrolijke muziek. Ja, we hebben ook iets leuks gevonden wat een flink aantal jaren geleden ook wel regelmatig op Radio Amerika gedraaid werd.
0: Ja.
1: Dat is een nummertje van Ryan Paris en Dolce Vita.
0: Nee joh. Dan zei je Dolce Vita.
1: Ja, inderdaad.
0: Die was het. Die moesten we hebben.
1: Inderdaad.
0: Ja, we hebben zoveel muziek in de player hangen, dan we af en toe wel eens een verkeerd plaatje willen. Gaan we niet doen.

0: Dat is wel een lekker nummertje.
1: Ja, dat weet ik ook. Daarom heb ik ook uitgezocht.
0: Ja. Nou ja, goed. Het is 7 minuutjes over 10:30 alweer. En ja, ik zal dingen... Ja, kijk, de mensen denken gewoon dat je helemaal niks te doen hebt. Alleen maar even de microfoon open.
1: Nee.
0: Starten. Maar dat gaan we...
1: Maar de voorbereidingen die zijn enorm. Want ik zie het hier ook wel een stukje voorbereiding wat jij tussendoor aan het doen bent. Nostalgie. Voor de komende week. Dus ja, dat valt niet mee.
0: Nee, daarom.
1: Ik zou niet graag in je schoenen staan met dat betreft, met die voorbereidingen.
0: Nee, maar jij weet
1: want dan wordt het enige... Dan gaan alle programma's door elkaar lopen. Dan hebben we helemaal niks om te luisteren als ik dat moest doen.
0: Dan hoor je zeker Tom Jacobs 5 keer achter elkaar.
1: Of 10 keer niet achter elkaar. Ja, nee.
0: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Dan blijf ik maar heel ver vandaan van die knopjes.
0: Ja, daarom. Ik moet wel even wat zeggen. Tom Jacobs die gaat verhuizen van de middag naar de ochtend. Hij gaat nu elke ochtend tussen 9 en 10 zitten. Want hij zegt, ik mis dat toch wel mijn ochtendprogramma. Nou, dan doen we dat toch wel.
1: Nou, dat is gezellig toch, Tom Jacobs?
0: Ja, dan hebben we Hans de Knecht, die hebben weer op 12 uur staan. Dus,
1: ook gezellig.
0: Ook gezellig. Oh, lange mast.
1: Allemaal gezellige palen. Mensen, joh.
0: Ja, lange mast en dikke palen, weet ik het
1: ja,
0: allemaal. Ja, dan kan het niet.
1: Kortom, er staan weer hele leuke programma's op het programma voor de komende week.
0: Nou, Patricia Pijn, die doet er gezellig mee. Hier is Sunday, my prince will come.

0: Ah, wat een lekker vrouwtje is dat toch, hè? Die Patricia Pijn.
1: Nou, zeker. Nou, een aardige vrouw.
0: Ja, nou ja, vroeger ben ik ze heel vaak tegengekomen.
1: Ik kwam ze wel eens tegen als ik een broodje ging eten op de Schiedamseweg bij een bepaalde snackbar naast het café Jonker Frans.
0: Oh, nou ja, ik kwam ze altijd tegen bij de Witte Wink.
1: Ja, daar zag ik ze wel eens een broodje eten.
0: Dus, toch wel?
1: Ja. Ah. Nou ja, gewoon heel eenvoudig.
0: Nou, ik heb af en toe nog wel eens via Facebook een beetje contact met haar. Dat is wel lekker.
1: Ik heb een gevonden van Tensie en C. Nee, niet Donna. Die hebben we al vaak gehoord. Ja, nee. Deze hebben we wat minder vaak gehoord, maar toch wel redelijk veel. Maar daarom draai ik hem nog een keer, omdat hij zo mooi is. Tensie C en Dreadlock Holiday.
0: Zeker. Lekker stukje classic rock.
1: Ja, dat hoort er allemaal bij.
0: Ja. Nou, het is eigenlijk soft rock.

0: Het drukknopje van Holiday.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, tenzij niet was dat gewoon met Dreadlock Holiday. Ik maak er wel eens een geintje over mij.
1: Tuurlijk, maar ik blijf dit wel heerlijke muziek vinden. En ik denk velen met mij.
0: Jawel, we hebben de Wall Street Shuffle, die vind ik ook wel.
1: Ja, die is heel mooi. Die gaan we een andere keer, wel eens een keertje draaien.
0: Ja, misschien volgende week even.
1: Ja, we kijken wel wat er in het lijstje tevoorschijn komt. Want dan weet ik nooit van tevoren. Hè. Je hebt wel een lijst staan, maar dan zit je weer te spitten. Dan denk je, oh ja, dat kind er ook nog bij, dat kind er ook nog bij. Ja, u weet hoe het gaat, hè?
0: Ja, natuurlijk weet ik dat. Ik ga het Jesse en Mandy draaien met Take Me Like I Am. Ik weet niet wat voor muziek het is, maar...
1: Nee, we horen het vanzelf wel, joh. Ja, een verrassing is soms leuk.
0: Ja, daarom. Nou.

0: Justin en Mandy. En Take Me Like I Am. Lekker, ja. Hè, Otto?
1: Nou, niet? Zeker.
0: Ja, ik had hem
1: maar dat plaatje wat ik ga draaien, nou, dat is ook een lekker plaatje.
0: Oh, dat weet ik wel zeker,
1: nou,
0: ja.
1: Sugar Love, don't call us, we call you.
0: Nou ja, goed, als er mensen bellen en die zeggen van, nou, bel me maar even terug.
1: Dan doen wij dat gewoon.
0: Dan doen wij dat gewoon.

0: Nou, ik heb iemand gebeld, maar ik ga niet vertellen wie.
1: Ja, ik denk wel te weten wie, maar ik mag het niet zeggen, dus. Nou ja, doen we niet ook.
0: Nee, laten we dat maar niet doen.
1: Als krijg ik strafpunten.
0: We gaan gewoon lekker.

0: Mooi nummertje, de racing car van Airbubble. Hey, ja. Otto, we hebben er nog één.
1: Ja, zeker. En het is tijd om afscheid te nemen. Ik wens iedereen een hele prettige zondag. En met alle discjockeys en ook met de komende discjockeys, met de programma's. Heel veel luisterplezier van de week. Wat mij betreft, tot volgende week zondag. En ik heb er nog eentje. Sherita met Harmony Love. En het woord is aan Rinus.
0: Ja, nou ja, goed. Ik ben er zo meteen gewoon nog een uurtje. Ik roe even pesten altijd, hè. Dat doe ik hem altijd voor. Voordat hij gaat beginnen, ga ik hem altijd even pesten. Dus ik blijf gewoon nog een uurtje op deze stoel zitten.

0: Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim 320.000 euro opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 tot 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. Burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. Op een defensietop in Singapore heeft de Japanse minister van Defensie scherpe kritiek geuit op China en gezegd dat niet Japan, maar juist Beijing met zijn enorme wapenarsenaal grote zorgen veroorzaakt. Hij wees erop dat Japan geen kernwapens of strategische bommenwerpers heeft, maar Japan verhoogt al 12 jaar op rij zijn defensiebudget. Discussies over een mogelijke Japanse reactie bij een Chinese aanval op Taiwan zorgden eerder ook voor oplopende spanningen. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. En in Aarlanderveen is vannacht een persoon zwaar gewond geraakt bij een val in een feesttent van voetbalvereniging SV Aarlanderveen, die in de twee laatste weekenden van mei zijn 60-jarig jubileum vierde. Het slachtoffer kwam in de tent door nog onbekende oorzaak ten val en is na eerste hulp met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter landde op het veld om te assisteren. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximumtemperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.

Ja, en als je deze gasten op een avondje neer zou zetten, dan heb je echt een heerlijke feestavond. De Soca Boys en Follow the Leader. En dat hebben ze samen gedaan met Viking. En deze dames, die zou ik wel op mijn feestje tegen willen komen.

Oké, dat waren ze dan weer. Luf en Oh Yes I Do. En deze man is eigenlijk komiek, hè? Dat is hij. Zingen kent hij ook. Luister zelf maar. André.

G-Ways. Never Fell This Way Before. En daarvoor hadden we Nancy Sinatra en Lee Hazelwood en Jackson. Dan gaan we nu lekker door met een nummertje van...

Ja, deze dame die heeft echt een bergje dollars achtergelaten. Helaas. Ze moest het bekomen met de dood. Oké, we gaan lekker door met een vrolijk nummertje van de Guys and Dolls.

Ja, ze waren eerst met z'n zessen, toen met z'n vieren. En toen bleven er maar twee over en dat was Grant en de Foresight. Ook dit nummer, ik vind dat het er gewoon een beetje bij hoort hier bij Radio Mega. Gewoon gezellige Nederlandstalige muziek. Corrie Konings en Koos Albers. Ik wil altijd bij jou zijn. Wie niet?

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Waardenburg en knooppunt Empel is de vertraging een kwartier. Het heeft onder meer te maken met de afgesloten A27.

Alison Moye and All Cried Out. En dit is al een oudje van Mary Hopkins.

Het nummer wat je nu hoorde is eigenlijk niet van Mary Hopkin. Nee, que sera, sera. Whatever will be, will be. Het origineel zal ik je de volgende keer echt laten horen. Ga je ook zo graag naar de tandarts? En voor ons wat een leuke tandarts. Ja, dan ga je graag. Hier is Peter de Koning.

René en Renato. En Save Your Love. Nou, oké. Proberen we deze er nog eventjes achteraan van Judoran. Dit is Lady in Blue.

The Lady in Blue van Joe Dolan. Ja, we hadden ook een keertje natuurlijk van Chris de Burgh hadden we The Lady in Red. Maar die zal ik een keertje draaien als ik er zin in heb. Lekker door met wat muziek van Gloria Estefan. Hier is Mitiera.

Gloria Estefan. En ik heb eens goed gekeken naar hoe ze er nu uitziet en vroeger. Maar ze is bijna niet veranderd. Je hoorde Mi Tierra. Ja, en dan is het nu. Juist, het is tijd om op te stappen. Het was wel een weekje wel. Een week met hele mooie muziek. Wel 150 nummers gedraaid deze week. Ik in mijn eentje dus. En het was natuurlijk schitterend weer. Ah, wat heb ik genoten van het weer. Wat heb ik genoten van de muziek. Hierna natuurlijk het Muziekmuseum met Roel Azaro. Live vanuit de Spanje Ibiza. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Blijf lekker luisteren naar Radio Amerika tot 8 uur vanavond ongeveer. Dan zijn we gepresenteerd. En mocht je een verzoeknummer hebben voor een der DJ's op zondag, altijd welkom. Hey, ik zou zeggen, graag tot morgen, dan ben ik weer. Met op de koffie en tussen koffie en lunch natuurlijk. Hey, tot morgen, de laatste wordt er eentje van Richie en Pavori. Hey, ciao ciao, tot morgen. En niet vergeten, dan is het wel tussen 10 en 11. Oh nee, 10 en 12, ja, maakt niet uit. Ja, dat 1 uur.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rode Kruis meldt dat afgelopen nacht 60 asielzoekers in de nachtopvang in het Groningse Warffum hebben geslapen. Iets meer dan de nacht ervoor. Toen brachten 45 mensen daar de nacht door. Sinds afgelopen donderdag heeft gemeente Het Hoge Land, waar Warffum onder valt, extra nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel geregeld. Het Rode Kruis snapt niet waarom er nog geen blijvende oplossing is gevonden en noemt de situatie mensonterend. De burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs wil het vieren van de Champions League finale van Paris Saint-Germain op de Champs-Élysées verbieden. De Parijse club won gisteren van het Britse Arsenal, waarna er in Parijs flink gefeest werd, maar ook rellen uitbraken. De politie pakte honderden personen op. De burgemeester sprak van een stedelijke guerrilla-oorlog. Winkels hadden uit voorzorg hun deuren gesloten, maar ondanks dat werd er bij een krantenkiosk toch brand gesticht. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim €320.000 opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 of 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. De Rotterdamse burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. De 83-jarige Paul McCartney laat weten dat hij dolblij was dat hij mocht meewerken aan het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues, dat in juli verschijnt. Op het vorige album van de Stones uit 2023 was McCartney trouwens ook al te horen. Volgens de ex-Beatle voelde de opnamesessie anders dan het maken van zijn eigen muziek. Hij zegt daarover: het enige wat ik hoefde te doen was bas spelen en geen fouten maken. Afgelopen vrijdag bracht McCartney zelf een nieuw album uit, getiteld The Boys from Dungeon Lane. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
3: Iedere zondagmiddag vanaf 12 uur slaan de grote eikenhouten deuren van het Muziekmuseum weer open. Als we door de grote ontvangsthal lopen en we gaan de trap op, komen wij vanzelf in de kamer van Roel Azaro. Daar zit hij, tussen al zijn muzikale schatten vanaf de jaren 60. Hij luistert al die plaatjes stuk voor stuk af, maakt ze grondig schoon, zodat hij ze kraak- en ruisvrij kan laten horen op zondagmiddag. We laten hem maar even alleen. Opperste concentratie, weet je wel. De muzikale tentoonstelling van Roel Azaro hoor je iedere zondagmiddag van 12 tot 2 in het Muziekmuseum. Hier op Radio Amerika, Rotterdam. Radio Amerika.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op Malta heeft voor de 4e maal op rij de Arbeidspartij de verkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de voorlopige stemuitslagen. De Arbeidspartij zou een voorsprong van zo'n 18.000 stemmen hebben. Premier Ubbala noemt het voorlopige eindresultaat een overwinning voor alle Maltese. Het eiland kampt door de oorlog in het Midden-Oosten met hoge energieprijzen en de Arbeidspartij heeft dit probleem opgepakt om het voor de eilandbewoners draaglijk te houden. Gisteren heeft de politie een 41-jarige man uit Roosendaal opgepakt omdat hij op één dag ruim 160 keer 112 belde en dat terwijl er geen sprake van een noodgeval was. De man schold de telefonisten van de alarmcentrale uit. 'S Middags bracht de politie de man een bezoek om hem het bellen te laten staken, maar hij deed de deur niet open. 'S Avonds vond de politie het belletjes en werd de man gearresteerd. Op het moment dat de man werd aangehouden, was hij volgens de politie met 112 aan het bellen. Er is beslag op zijn telefoon gelegd. In de Europese Unie wordt nagedacht over het tijdelijk bevriezen van het prijsplafond voor Russische olie nu de oorlog in het Midden-Oosten al 3 maanden voortsleept. Sinds eind 2022 is er een prijsplafond voor Russische ruwe olie en sinds begin 2023 voor Russische aardolieproducten van kracht. Dit wordt ieder half jaar aangepast. Exploitanten in de EU mogen die producten alleen tegen of onder die prijs verkopen. Door de oorlog in Iran zijn de olieprijzen door het dak gegaan. Door een tijdelijke bevriezing blijft de prijs enigszins hetzelfde, rond de $60. In Libanon is door Israël een kasteel uit de kruisvaarderstijd ingenomen. Het gaat om kasteel Beaufort bij de rivier Litani, de rivier die lang werd gezien als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen. Israël zegt dat het nodig is om zo ver op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. In het gebied vonden kort geleden al luchtaanvallen plaats, waarbij volgens Israël terroristische infrastructuur vernietigd werd. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Rond Amsterdam is het wat drukker. Het heeft ook te maken met wegafsluitingen. Op de A10 Zuid bij knooppunt De Nieuwe Meer heb je zo'n 10 minuten tijdverlies. Net als op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer.
3: Dit is Rula Zaro. Niet geschikt voor radio of tv, maar wel voor een avond gezellig uit.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Deze week gaat sociale zakenminister Vijlbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Vijlbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Vijlbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. En de Telegraaf meldt dat werkgevers en vakbonden buiten het kabinet om een plan willen maken voor de economie en de arbeidsmarkt. Voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Koen van Oostrom en FNV-voorzitter Hans Spekman zouden eerst met elkaar gaan praten of onderhandelingen kansrijk zijn. Tot teleurstelling van de werkgevers trokken de vakbonden afgelopen donderdag de stekker uit de besprekingen met het kabinet. De bonden willen actie gaan voeren. Vandaag wordt de eerste marathon van Groningen gehouden en de veiligheidsregio Groningen meldt dat verschillende mensen onwel zijn geworden. Dat zou op meerdere plekken op de route gebeurd zijn. Aan de marathon doen volgens de organisatie zo'n 2000 lopers mee. Sommigen zouden door een hitteberoerte getroffen zijn. De ambulancediensten in Groningen hebben hun capaciteit bereikt. De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 1, zodat de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten gecoördineerd kan worden. Er is door Frankrijk bij de VN-veiligheidsraad een spoedvergadering aangevraagd. Dit vanwege de situatie in Libanon. Israël is bezig daar verder op te trekken en zou het historische kasteel Beaufort hebben ingenomen. Frankrijk respecteert het recht op zelfverdediging van Israël, maar de Israëlische invloedssfeer in Libanon is in de ogen van de Fransen een misstap, die niet alleen het staakt-het-vuren-akkoord schendt, maar ook het internationaal recht. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Het is vooral wat drukker rond Amsterdam door werkzaamheden. Onder meer de A9 is dicht. Op de A4 naar Amsterdam heb je 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Op de A10 Zuid richting Den Haag en Rotterdam sta je ook 10 minuten in de file voor knooppunt de Nieuwe Meer. En op de A10 bij knooppunt Amstel heb je 5 minuten oponthoud. Verder rijdt het langzaam op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Daar is de vertraging 5 minuten.
0: Welkom bij Pop Magazine met René van Elst.
3: Elke zondagmiddag van 2 tot 4 uur op Radio Amerika.
4: Met René van Elst op Radio Amerika.
0: Op Radio Amerika.

Nou, even meedoen. Nou, laat ik het maar niet doen, want dan houden we geen luisteraars over. En we hebben nog 2 uur te gaan hier in Pop Magazine. De Bee Gees waren dat, met een prachtige melancholische klassieker uit 1967. Jawel, op vakantie. Ja, dat ga ik. Ik ben een paar weken eventjes afwezig, want vandaag dan nog de laatste aflevering in deze maand mei trouwens. Want in juni ben ik echt heel lang op vakantie en ga richting Italië. Goed, over holiday gesproken. Ken je deze? Green Day en Holiday. Welkom bij de show. Tot 4 uur zijn we weer present.

Simmons, geproduceerd trouwens door het legendarische duo Jimmy Jam en Terry Lewis. En dat hoor je meteen aan die heerlijke loeistrakke funk en synthpop sound. In 1990 stond de hele wereld even stil toen de Ierse zangeres Sinéad O'Connor haar legendarische versie uitbracht van Nothing Compares to You. Geschreven door Prince. En met dit bizarre, breekbare, tegelijkertijd loeiharde stem raakt ze recht in je hart. Zak even lekker achterover. Hier is Sinéad O'Connor.

0: Right here, right now at 99. Nou, we gaan even wat rustiger aan doen. We gaan naar Why. Ja, dat weet ik ook niet. Maar het is Annie Lennox uit 92.
1: Radio Amerika. Gouwe ouwe.

Lenny Kravitz was dit met die heerlijke Loma Can't Get You Off My Mind uit 85. En we kenden hem natuurlijk vooral van die ronkende gitaren en de harde rock tracks. Maar ook op deze plaat laat hij horen dat hij een fantastisch ingetogen country blues ballad kan neerzetten. We blijven in die heerlijke ontspannen sfeer. Maar we voegen er een flinke scheut swing aan toe. In 70 bracht de Noord-Ierse legende Van Morrison een van zijn meest iconische albums uit. Met die absolute kroonjuweel, de titeltrack Moondance.

Snow Patrol met Just Say Jazz uit 2009. Een plaat waarmee de heren destijds lieten horen dat ze hun gitaren moeiteloos konden inruilen voor een dikke elektronische synth-pop sound. Het werd een gigantische hit en geef ze eens ongelijk. Op zo'n onweerstaanbare beat kun je als luisteraars ook eigenlijk alleen maar volmondig ja zeggen. Goed, we gaan even het water op. Ofwel, in 81 nam Barry Manilow ons mee aan boord van zijn prachtige uitvoering van Sailing. Een nummer dat oorspronkelijk van Rod Stewart is. Barry gooit er zijn herkenbare romantische sausje overheen met grote strijkers en een stem die je zo de haven uittrekt. Ogen dicht en lekker meedijnen. Hier is Barry Manilow.

Queen met de monumentale Radio Gaga 84, geschreven door de drummer Roger Taylor als een ode aan het medium radio. In een tijd dat de videoclip de boel dreigde over te nemen. Nou, die clip werd met het synchroon klappende menigte minstens zo iconisch, maar dat we hier ruim 40 jaar later nog steeds massaal naar de radio luisteren, bewijst maar weer dat Freddie en de mannen destijds groot gelijk hadden. En na de klok van 3 uur kom ik terug met natuurlijk de Nederpop top 3. Wie dat is, bekijk het eventjes op www.popmagazine.nl. Draai ik tot die tijd even Born to be Alive, Patrick Hernandez. MUZIEK

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Overal in het land is het behoorlijk warm en dat heeft ervoor gezorgd dat tijdens verschillende marathons mensen onwel zijn geworden. Dat gebeurde in Groningen, Amersfoort en Utrecht. 2 deelnemers moesten gereanimeerd worden. Door het hoge aantal onwelwordingen in Groningen hadden de ambulancediensten daar hun capaciteit bereikt en werd er opgeschaald. De organisatie heeft de lopers opgeroepen goed naar hun lichaam te luisteren, omdat door de warmte de omstandigheden voor veel deelnemers zwaarder zijn. Deze week gaat sociale zakenminister Veilbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Veilbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Veilbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. De eerste groepstraining van het Nederlands elftal voor het WK heeft plaatsgevonden en Memphis Depay heeft daaraan helemaal meegedaan. Depay raakte eind maart geblesseerd aan zijn bovenbeen. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft vertrouwen in de 32-jarige topscorer, mits hij helemaal fit is. Koeman springt tegenwoordig iets voorzichtiger met Depay om en het zou zomaar kunnen dat de voetballer pas later in het toernooi in actie zal komen. Oranje speelt de eerste wedstrijd op zondag 14 juni tegen het Japanse elftal. Het duel vindt in Dallas plaats. Bij rellen in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie gisteravond 780 mensen opgepakt. Na het winnen van de finale van de Champions League door Paris Saint-Germain trok men massaal de straat op om te feesten, maar er braken ook rellen uit. Franse media melden dat 277 mensen nog altijd worden vastgehouden. Tijdens de rellen zijn 57 agenten gewond geraakt. De spelers van PSG worden vanmiddag door de Franse president Macron ontvangen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
3: Dit is alweer het tweede uur van Pop Magazine met René van Elst op Radio Amerika.
4: Radio Amerika.
5: Dit is de Nederpop Top 3. De grootste hits van eigen bodem. Nu op Radio Amerika.
6: Amerika.
7: Dan even naar 2007. Toen bracht Jeroen van der Boom Je Bent Zo uit. Het nummer dat hem in één klap nationaal op de kaart zette. De song is een energieke popballad met een positieve boodschap. Iemand accepteren zoals die is. De krachtige zang van Van der Boom draagt het nummer en geeft het een herkenbare emotionele lading. Het lied werd een nummer 1 hit en bereikte een breed publiek van jongeren tot volwassenen. Dankzij de radiovriendelijke productie bleef het wekenlang populair. Het succes van Je Bent Zo leidde tot een grote carrièresprong, waaronder zijn toetreding tot de toppers. Ook live is het nummer een publieksfavoriet en vormt het een vast onderdeel van zijn optredens. De songwriting, mede dankzij Tony Cornelissen, zorgde voor een sterke melodie en een tekst die makkelijk blijft hangen. Het nummer werd een van de meest gedraaide Nederlandstalige hits van 2000 en heeft sindsdien een vaste plek in de Nederlandse popcultuur. Jeroen van der Boom, en Je Bent Zo.
6: Nummer 3.

0: Oh, je bent zo. Maar we hebben er nog eentje. Want het is natuurlijk de Nederpop top 3. En nummer 2, Guus Meeuwis. Het is een nacht, brak in 95 door met dit nummer. Dat hij samen met zijn band Vagant uitbracht. Het nummer ontstond tijdens zijn studententijd in Tilburg en ademt de sfeer van jonge liefde, vrijheid en romantiek. De akoestische popsong, gedragen door gitaar en warme melodieën, maakt het nummer toegankelijk voor een breed publiek. Het groeide razendsnel uit tot een megahit en stond wekenlang hoog in de Nederlandse hitlijsten. Door de herkenbare tekst werd het een vaste meezinger op studentenfeesten. En natuurlijk heel veel werd het op de radio gedraaid. De videoclip, eenvoudig en nostalgisch, versterkte de charme van het nummer. Het is een nacht, werd een symbool van de Nederlandse pop-revival in de jaren 90. En legde de basis voor Meeuwis lange carrière. Tijdens zijn stadionconcerten, groots met de zachte G, blijft het nummer een onmiskenbaar moment.
1: Nummer 2!

0: zachte G van natuurlijk Guus Meeuwis. Ja, dan hebben we nummer 1, hè. Gerard Cox, de Rotterdamse zanger en cabaretier, bracht Die Lichte Laaier uit in 1973. Een nummer dat volledig draait op zijn typische nuchtere humor en herkenbare Rotterdamse tongval. In de tekst schetst Cox een satirisch portret van een onbetrouwbaar figuur. Precies het soort volkse karakter dat hij zo vaak in zijn werk opvoert. De melodie is eenvoudig en leunt op invloeden uit de Nederlandse volkmuziek, waardoor het nummer direct blijft hangen. Het lied werd een veelgedraaide radiohit en groeide uit tot een cultklassieker binnen de Nederlandstalige muziek. Cox imago als ironisch, licht mopperend Rotterdammer werd door dit nummer alleen maar versterkt. De herkenbaarheid van zijn taalgebruik en de humoristische toon maakten het nummer geliefd bij een breed publiek. Ook in de latere optredens bleef De Laaierlichter een vaste waarde. Het nummer past perfect in de jaren 70 sound.
1: 1973.
2: Nummer 1.

De lekker lange uitvoering van deze waanzinnig hoogstandje uit de Nederlandse popgeschiedenis. Johnny Kaagman met haar loepzuivere krachtige stem en natuurlijk die gierende mellotron van de gebroeders Tambour. Oftewel Earth and Fire and Storm and Thunder. En van die progressieve rock uit de polder vliegen we in één klap door naar de rauwe straten van Los Angeles. In 1991 zette de hiphopgroep Cypress Hill zichzelf definitief op de kaart met deze debuutsingle How I Could Just Kill a Man.

Joe James met de heerlijke soulklassieker Used to be my girl. We blijven vol in die soulhoek zitten, maar we gaan flink verder in de tijd, namelijk naar 2017. Toen braken de Teskey Brothers door met een bloedstollende mooie Pain and Misery.

0: René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.

Het is Cadans. Wat een waanzinnige mooie melancholische plaat uit de Nederlandse popgeschiedenis. Dat blijft er toch. Dagen dat ik je vergeet. We blijven nog heel even in de weemoedige sfeer hangen van een plaat die bij veel luisteraars tevens zorgt voor een flinke brok in de keel. 82 besloot de Alan Parsons Project hun legendarische album Eye in the Sky af. En het was een meesterwerk. Met dit nummer, Old and Wise.

Steve Miller met een wereldhit Abacadabra uit 82. Wat een heerlijke lome groove zit er toch in deze track. Steve Miller toverde destijds een absolute nummer 1 hit uit hun hooghoed dat 40 jaar later nog steeds moeiteloos voor die ultieme relaxte sfeer in de speakers zorgt. Alice Cooper is de volgende plaat en Elected.

Alice Cooper met Electric. Meer van de show. Voorlopig hoor je mij eventjes niet meer. Ik heb een lekkere vakantie naar Italië. En dan ben ik natuurlijk, als ik weer terug ben, compleet van jou. Dat was het op Radio Amerika, het programma Pop Magazine. Je kan wel altijd een mailtje sturen naar info@renevenels.nl. Ik ga eruit met deze plaat van Grandmaster Flash en The Furious 5. En The Message. Nog een fijne zondag.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Via sociale media heeft de politie verschillende beledigende en bedreigende reacties ontvangen naar aanleiding van een bericht over een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Onder dat bericht kunnen geen reacties meer worden geplaatst. Volgens de politie zijn een gesprek en kritiek goed, maar in dit geval zijn alle fatsoensnormen overschreden. Een woordvoerder zegt dat er sprake was van de meest heftige bedreigingen. De politie meldt dat de jongen die gisteren bij de Maarseveense plassen uit het water werd gehaald overleden is. Gisteren rond 5 uur kwam er een melding binnen dat er iemand te water was geraakt. Op dat moment was het wegens het mooie weer erg druk in het recreatiegebied. Er werd met een duikteam, een helikopter en een droneteam naar de jongen gezocht. Niet veel later werd hij uit het water gehaald. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. De recreatieplas is vandaag gesloten. Het Libanese persbureau NAA meldt dat er zeker 11 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon. Eén aanval zou in de buurt van een ziekenhuis hebben plaatsgevonden en daarbij raakten 12 medewerkers gewond. De aanvallen waren in de nacht, verschillende woningen raakten daardoor verwoest, terwijl de bewoners lagen te slapen. Hezbollah heeft al laten weten terug te mappen en vergeldingsacties op Israëlische doelen uit te voeren. In april spraken Israël en Libanon een staakt-het-vuren-akkoord af, maar nog altijd gaan de aanvallen gewoon door. De 81-jarige zanger Rod Stewart heeft 2 optredens in Las Vegas afgezegd. Hij kampt met een bijholteontsteking en zijn artsen hebben hem geadviseerd rust te nemen. Daarom kwamen de concerten op vrijdag en gisteren in de Coliseum at Caesar Palace te vervallen. Volgens een woordvoerder verwacht men dat Stewart vanaf dinsdag 2 juni weer op het podium staat. De Britse zanger heeft zijn excuses aan zijn fans aangeboden en laat weten dat hij zijn stem rust geeft om te herstellen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
4: Hitland 2.0.
3: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
4: Hitland 2.0.
3: Mohammed.

Het is weekend. Het heeft even geduurd, zo'n weekje. En inderdaad, welkom bij een nieuwe weekendshow met Samuel Welton. En de WK-selectie is bekend. Maar hoe het ook zij, straks het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Er is muziek van Armin van Buuren, Charlie XCX. De Rude is weer terug.

0: En dat was Bluff. Het was een uniek album. Normaal nemen ze albums in studio's op, maar Bluff heeft Emoja in verschillende landen opgenomen. En zo ook dit singeltje, wat toen in de Nederlandse hitlijsten stond. Nieuwe muziek, straks muziek van Aisha en muziek van Robbie, maar eerst Armin van Buuren.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: Benjamin. De selecties zijn zo langzamerhand bekend. Advocaat is neergestreken in Noordwijk. Neymar is geland met zijn eigen privéhelikopter op het veld. Maar trainde nog niet mee. En Memphis Depay is toch toegevoegd aan de selectie. En nu muziek van Benny.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt oprecht, ik ben alleen. Want voor mij is deze wereld niet meer veilig als voorheen.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: En ze krijgt er maar geen genoeg van de One Hit Wonder uit de jaren 90. Daarna nooit meer wat van gehoord. Maar er is muziek van Camilla Blackbird. En nu Charlie XCX.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: Muziek uit België. Oké, okay, het kabinet zit er nog niet zo lang en iedereen dacht, ah, het wordt een mooi kabinet, maar ja, mensen worden niet zo tevreden meer over het kabinet, want de vakbonden hebben stakingen aangekondigd. De verkeersboetes gaan alweer omhoog, want het kabinet heeft geld nodig. Nou, ik ben heel benieuwd. Dus let goed op als je een auto hebt, want de boetes, de hoge boetes komen eraan. En de boetes waren al zo hoog. Dan is er muziek van Denise Cruz, Diplo en The Root. The Root was zeer succesvol in 1999 en 2000.
1: Hitland. Dendert uit je speakers.
2: Come on, it's time to get. Make a move, it's time to get.

0: Donde in Florent. En nu...
1: Zwak voor jou, zwak voor jou. Wil het ontkennen, maar ik val voor jou.
0: Er is muziek van Ilke Klein.
2: De radio smeekt om hits.
3: Ladies and gentlemen, let's go!
2: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld tot 80 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Justitieminister Van Wil zegt dat het bizar is dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. Tijdens een ballonvaart gisteravond is een passagier naar beneden gesprongen. Dat gebeurde boven het Noord-Brabantse Zundert. De ballonvaarder sloeg daarop alarm, waarna een traumahelikopter en verschillende ambulances uitrukte. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd in een tuin van een woning gevonden. De politie onderzoekt de tragische voorval en bevestigt dat het slachtoffer mogelijk zelf gesprongen is. Tijdens de halve marathon in Groningen, waar 6500 mensen aan meededen, zijn 7 lopers door de warmte bevangen. Dat laat de organisatie weten. 2 deelnemers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De anderen werden bij de finish behandeld. Er werden meerdere ambulances opgeroepen omdat er op de route mogelijk nog meer mensen onwel zijn geworden. Publiek werd opgeroepen niet naar de locatie te komen, zodat de hulpdiensten hun werk goed konden uitvoeren. Ondertussen zijn alle lopers gefinished. De Colombianen gaan vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De termijn zit er voor de huidige president Gustavo Petro op. Hij is niet meer verkiesbaar. Bovenaan in de peilingen staat de leider van het linkse Pacto Histórico, Iván Cepeda. Voor veel Colombianen is veiligheid en geweld het belangrijkste verkiezingsthema. Aan de vooravond van de verkiezingen vonden er in meerdere plaatsen in het land aanslagen plaats. Denk daarbij aan de aanslag van een maand geleden toen een bus op een snelweg ontplofte waarbij 21 mensen omkwamen. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het oosten en zuidoosten nog een bui vallen. Verder is het droog. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 2.0. Laat ook dit uur de hits over je heen komen. Hitland.

0: De winnaar van het Eurovisie Songfestival 2026, Dana en Banga Banga. Nou ja, welkom in de twee dan. Met muziek van, in elk geval, Denise Penning en Kish. En er is muziek van Hugo uit Frankrijk, singer nummer 2.
1: Dendert uit je speakers.

0: En er is muziek van de laatste Kylie Minogue. Zeer succesvol in de jaren 80, 90 en de Zero's. Maar de grote successen blijven uit. Matthijs van Nieuwkerk, bekend van De Wereld Draait Door. Heel lang stil geweest onder Matthijs van Nieuwkerk, maar hij keert terug op de Nederlandse televisie en niet bij de publieke omroep. Nee, hij gaat naar SBS6. En er is muziek van Keigo.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Trippenhoek, Mohamed K.

0: ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Muiden en Diemen Noord 4 kilometer met bijna een kwartier vertraging. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.

0: Het heeft even geduurd, maar de parlementaire enquêtecommissie corona is begonnen. Het gaat 9 weken duren. 50 mensen worden verhoord. En ze worden onder ene verhoord. Dus dat betekent, als ze hebben gelogen, dan worden ze vervolgd. En op de menulijst staat sowieso Mark Rutte, Hugo de Jonge, Jaap van Dissel, Bruno Bruins en vele anderen. Aanstaand weekend is het een beurt voor een nieuwe aflevering. Zometeen de muziek van Ariana Grande. Maar eerst Bente.
1: Hiphop 2.0.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een brand in een woning in Rotterdam-Feyenoord is iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd gevonden nadat de brand al onder controle was. Die brand brak rond 11:30 uit, maar de oorzaak ervan is nog onbekend. Het vuur zou buiten zijn ontstaan en daarna zijn overgeslagen naar het dak en een spouwmuur. Tientallen omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd. Door de grote hoeveelheid rook werd een NL-alert in de omgeving verstuurd. Een deel van de achtergevel van het pand is ingestort. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit een mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld veroordeeld tot 80 jaar gevangenisstraf. Justitieminister Van Weel noemt het bizar dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. En Australië kampt met een grote muizenplaag, vooral in het westen en zuiden van het land. In sommige gebieden zijn tot 8000 muizen per hectare geteld, 10 keer meer dan de grens voor een plaag. Vooral boeren worden hard getroffen omdat de dieren gewassen beschadigen en voor extra kosten zorgen. De overheid staat tijdelijk sterker muizenvergif toe om de aantallen terug te dringen. Ook scholen nemen extra maatregelen tegen de overlast. De oorzaak van de snelle groei van de muizenpopulatie in Australië is onduidelijk. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.

0: Normaal begin ik mijn programma altijd met een luide yell zo van goedenavond, het is weer zondagavond. En helaas, dat ging even mis hier. Ja, dat heb je met live programma's natuurlijk. Ja, dan kan je niet even overnieuw beginnen. De Galerie-ring, The Devil Made Me Do It uit 1982. Oh, wat een fantastische hit was dat, zeg. Je luistert naar een uur lang De Leeuw. Hey, De Leeuw tussen 6 en 7 op deze zondagavond bij Radio Amerika. Eet smakelijk trouwens. Dit programma zit boordevol top 40 muziek van zeg maar de jaren 70 tot en met de 2010. Hè? Ja, zoiets. Meer platen heb ik trouwens niet. Nee, dus daar zou je het helemaal mee moeten doen.
1: Hey. De Leeuw. Is De Leeuw.
2: Beter De Leeuw.
1: Radio Amerika.
0: Ja, dat zijn wij. En we hebben nog veel meer platen. Zo dadelijk de Backstreet Boys en Jennifer Lopez. Maar eerst Steely Dan. 1972 hadden zij een klapper van een hit. Reeling in the Years.

0: weet helemaal niet of het, dat het nou wel zo funny is. Ain't it funny? Jennifer Lopez uit 2002. Waarom het niet zo funny is, zo grappig. Als je nou 4 keer gaat trouwen en je gaat ook 4 keer scheiden, dan is dat toch volgens mij iets toch niet helemaal met jou in orde. Ja, ik bedoel, een relatie, daar moet je ook wel wat voor doen natuurlijk, mevrouw J-Lo. En dan ook nog eens een keer 2 keer met Ben Affleck. Ook die scheiding is in 2025 afgerond. Dus ja, het is een beetje triest verhaal vind ik altijd bij deze dame. De films vind ik altijd wel leuk. Als je een beetje van nostalgie houdt en zo. Ja, daar heb ik altijd wel zoiets van. Ja, dat vind ik wel grappig om te horen.
1: Wij maken je weekend compleet. Radio Amerika.
0: Ja, luister naar Amerika op zondagavond tussen 6 en 7. The Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart.
2: All I ask is one chance.
0: Ja, gaat u gang.

0: De controversiële band The Smith and Big Mouth Strikes Again. Ze zijn uiteindelijk populair geworden via John Peel. Dat was een discjockey bij BBC Radio 1. John Peel heeft wel meer bekende artiesten ontdekt ooit. Die uiteindelijk een grote hit hebben gescoord. De Smith is ook redelijk berucht geworden vanwege het feit dat ze ooit op Pinkpop zouden optreden. Maar op het laatste moment zegt ze het optreden af.
1: Radio Amerika. Overal te beluisteren via onze app. Of www.radioamerika.nl.
0: Ja, en als je dat een keertje doet, dan ben je gelijk niet meer zo populair. Maar dan waren ze in Nederland trouwens wel de Smith. Hier is

0: Oh, wat een waanzinnige plaat vind ik dit nog steeds, jongens. Echt waar, ik vind dit zo gaaf. Echt, ik ga daar helemaal vanuit bij het dak. Jazeker. We hebben wat problemen met een microfoon. Oh nee, dat mag. Ja, wel, zie je wel. Toch weer. Ja. Nou, dat heb je met live uitzendingen. Dan gaat het wel eens een keer niet goed. Als het wel goed had moeten gaan. Maar ja, mijn excuses daarvoor.
1: Radio Amerika.
0: Nou, dan maar wat Nederlandstalig op de radio. Het is een zootje vandaag. Ik weet

0: voormalige zanger van Frankie Goes to Hollywood, Holly Johnson. Hij had in 87 besloten de band te verlaten en daarna heeft hij een solo LP gemaakt, die heette Blast. Daar kwamen twee hitsingles vanaf, deze, Love Train en Americanos. In 1991 ontdekte hij dat hij HIV had. En hij is een van de weinige mensen die dat overleefd heeft. Of in ieder geval, hij is inmiddels 65 en hij leeft nog steeds. Met dank aan alle medicijnen die er allemaal ontwikkeld zijn om deze mensen in leven te houden. Want eerlijk gezegd, het is een vreselijke ziekte.
1: Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.
0: Ja, we zijn te beluisteren via internet over de hele wereld. En dat is best wel leuk als je hier in de studio zit en aan de andere kant van de aardbol kunnen ze je gewoon horen. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Ja. Waaronder ook deze muziek, Genesis en Follow You, Follow Me.

0: zo af en toe dan... Dan vergeet je wel eens een knopje om te zetten. Ik had er net een technische storing in mijn mengpaneel. Maar dat was eigenlijk geen technische storing. Dat was gewoon een knopje wat ik vergeten was. Waardoor de luidsprekers hier in de studio aan bleven staan. Ja, dan moet je dat ook bij net weten. Crasip, I apologize. 2004, dacht ik. Even uit mijn hoofd gezegd. Ja, al die jaartallen, ik vergeet ze af en toe. Hé, hey, je kan schrijven naar dit programma. Hey de Leeuw. @gmail.com. En hey is met H-E-Y. Hedeleeuw@gmail.com. Schrijven, altijd leuk. Ik ben altijd wel blij als mensen iets laten horen van zich. Dat is een oude jingle. Dat is toch wel tof voor dit, hè?
1: Ja.
0: Met meneer Van Dijk erin, ja. Gabriel. En Dreams. Dromen, joh.

0: is de leeuw.
1: Beter de leeuw.
0: De leeuw.
1: Eigenlijk is die heel muzikaal.
0: Kaal.
1: En als hij een hele goede plaat hoort, dan gaat hij helemaal van bil. Uit zijn bol.
0: Beter de leeuw.
1: Ja, ja. Weet dit je?
0: Je maakt er een puinhoop van.

0: blijft dit zo'n waanzinnige mooie versie vinden van het nummer Don't Stand So Close To Me van de Police. En de stem van Sting is toch wel fantastisch, ja zeker. Hey, we zijn weer aan het einde gekomen van deze show. Wat een teringzootje was het. Sorry dat ik het zeg. Maar ik heb echt geprobeerd om er een normaal programma van te maken. Maar ja, door allerlei technische moeilijkheden ging het vandaag niet zoals het eigenlijk had moeten zijn. Dus mijn excuses daarvoor. De laatste plaats is uit 1968. Een nummer wat ooit Donna Summer ook uitgebracht heeft. MacArthur's Park. Hier is Richard Harris. Doei!
1: Hey, de leeuw. Hij brult van muziek.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Centraal Joodse Overleg stapt naar de rechter als artiest J, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joodse Overleg heeft het kabinet gevraagd om J de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit een mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. En in Kenia dient morgen een rechtszaak over de komst van een ebola-opvangcentrum voor mogelijk besmette reizigers uit Congo. Critici zijn bang voor gezondheidsrisico's en noemen de opvang een bedreiging voor de bevolking. De Keniaanse overheid benadrukt dat het centrum deel uitmaakt van internationale samenwerking op het gebied van gezondheidsveiligheid. Tegelijkertijd blijft de exacte grootte van de ebola-uitbraak in Congo lastig in kaart te brengen door wisselende cijfers en veel onbevestigde gevallen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

in het Zuiderpark in Den Haag. Ik heb er een klein beetje dorst van gekregen. Dit weer nodigtje uit voor een lekkere tropisch drankje. Elvis Crismo en de zandtrek voor de nieuwe Bacardi-campagne.

speciaal verzoek van Harold. Hij is namelijk fan van een van de meest besproken bands uit Suriname. Xetjens met een nieuwe single. Ze worden niet alleen geboekt voor verjaardagsfeesten en trouwerijen, maar ook voor optredens op publieke evenementen en casino's en clubs.

Je hoort ze alleen hier bij Exotic Energy. Haagse Carvina Band Passion met hun nieuwe zelfbedachte Carvina-stijl.

0: Pantero en Rostoni.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Dit is Exotic Energy. Met de allerlekkerste ingrediënten voor het heetste geluid. Alleen hier bij Exotic Energy.
2: Alguna persona sabe. Pero yo sabía.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten dan ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter als artiest Ye, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joods Overleg heeft het kabinet gevraagd om Ye de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. En Duitse ondernemers reizen volgende maand weer af naar een economisch forum in het Russische Sint-Petersburg. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne dat Duitse bedrijfsvertegenwoordigers er weer aanwezig zijn. Het SPIEF-forum wordt georganiseerd door de Russische president Poetin. De deelnemers zeggen de economische banden met Rusland te willen behouden en de Duitse miljardeninvesteringen te beschermen. Ook politici van de Alternatieve Vuur Deutschland reizen af naar het evenement. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten er ook 10 mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard, die daarmee zijn trilogie van grote rondes compleet heeft. De Deen won eerder ook al de Tour de France en de Vuelta a España en voegt daar nu ook de Ronde van Italië aan toe. De slotetappe in Rome werd gewonnen door Jonathan Milan na een massasprint. In het eindklassement eindigde Tijmen Arendsman als 4e. Hij was daarmee ook meteen de beste Nederlander in de Giro. En een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die onderdeel was van een kunstwerk. Het fruit zat met tape vast aan de muur als onderdeel van het werk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan. Het museum zegt dat het werk hersteld is met een nieuwe banaan. Die moest sowieso elke paar dagen worden vervangen, omdat het om vergankelijke kunst gaat. Kunstenaar Cattelan maakt ook andere opvallende werken, waaronder een gouden toilet dat destijds in Engeland werd gestolen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten er ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. En de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain is in Parijs gehuldigd na de winst in de Champions League. Aanvaller Ousmane Dembélé beloofde de supporters dat de club volgend jaar weer de eindzege pakt. De spelers werden gehuldigd aan de voet van de Eiffeltoren in een feestelijke sfeer voor zo'n 100.000 mensen. Gisteravond waren er ongeregeldheden na de finale, waarbij bij rellen 1 dode en ruim 200 gewonden vielen. De Franse president Macron noemde PSG het beste team van de wereld. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. En Marieke van der Putten is Nederlands kampioen dressuur geworden. Ze reed met haar paard Zantana een zeer sterke kuur en ze haalde bijna 88% score. Het zilver ging naar Dinja van Lieren en het brons naar Marlies van Balen. Voor van der Putten is het haar eerste nationale titel na jaren dressuur op topniveau. Ze noemt de overwinning een beloning voor hard werken en groei in zelfvertrouwen. Door de goede vorm is ze ook zeker van een plek in het Nederlandse team voor de WK in Aken in augustus. Het weer, vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten bij 12 tot 16 graden en een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. En Marieke van der Putten is Nederlands kampioen dressuur geworden. Ze reed met haar paard Zantana een zeer sterke kuur en ze haalde bijna 88% score. Het zilver ging naar Dinja van Lieren en het brons naar Marlies van Balen. Voor van der Putten is het haar eerste nationale titel na jaren dressuur op topniveau. Ze noemt de overwinning een beloning voor hard werken en groei in zelfvertrouwen. Door de goede vorm is ze ook zeker van een plek in het Nederlandse team voor de WK in Aken in augustus. Het weer, vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten bij 12 tot 16 graden en een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws. And the truth will always haunt me, even though it set me free.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeks